0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen. Nie.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom jy my so moet verraai nie?
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar is 'n fancy pansy dame van die Kaap op pad na jou toe.
6: You've been called for great things. Every Sunday between 1 and 2 with Rian James. Chosen for greatness. Take it, believe it, and receive it.

0: Luister na die ontbytprogram op weeksdae tussen 6 en 9 vir nuus, weer, sport en verkeer. 'N lekker vol program met alles wat jy nodig het voor jy gaan.
1: Let's go. Go. Go. Go. Go. Go.

0: VR Market Meats, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, invites you to get hold of the following month-end specials. Okraal Vors for only R89.95 per kilogram. Pork quarter pack for only R84.95 per kilogram. Chicken braai packs for only R69.95 per kilogram. All-American burger patties for only R84.95 per kilogram. Catering ham for only R84.95 per kilogram. And ground beef and soya mince for only R84.95 as stocks last. Come visit us today at New Harvest, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, or call us on 044-874-6636. VR Market Meander. Good fresh meat.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
2: Laat jou aircon jou swoeg en maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
3: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values
2: met pastoor Ruben Kerspey. Sondag om 11 voormiddag
3: en the Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
2: Jou stem in die paradys.

Nee, hartelijk goedemiddag. Welkom terug. We vinden gekeken naar jouw weervoorspelling voor de West, Noord en Zuidkamp voor vandaag. En natuurlijk morgen, die 15 mei 2026. Oudswering er is in deze dorp, een minimum van 8. En als kijk dan naar een maximum van zo'n 19 graden wat dan verwacht kan worden. En beweeg ons dan naar die kustgebieden. Dat is jouw George, Mosselbaai, Wildernis, Nysna, Seetsvuur en Pleitbergbaai, 9 en 19 met lekker zonnige weer. Albertine, Ribbesdal, Heidelberg, 9 en 20 met zonnige weer. Kansdorp, Ladies met een zoaar 8 en een maximum van 19 met lekker zonnige weer. Swellendam, 9 en een maximum van 18 met gedeeltelijk bewolkte weer. Uniondale 8 en een maximum van 17 met zonnige weer. Die weer is dan gebring aan jou door die weerkantoor in Kaapstad. Jy kan dan gerus hulle webtest besoek vir meer inligting by www.saweather.co.za.

0: sure not to miss School's Hour with Roger Jacobs every Wednesday between 7 p.m. and 8 p.m., bringing the classroom at your doorstep with an exciting and informative show that serves to empower and educate.
1: We pay homage to the parents, retired and current educators and professionals in the field for their role in shaping the future generation. And we also make time to hear learners sharing their stories. For more information and input, send it to Roger at 083-449-2047.
2: The School's Hour with Roger Jacobs, every Wednesday between 7 p.m. and 8 p.m., bringing the classroom at your doorstep.
3: Jonga bra, ndiza kuzama ngenye yoku nge-e-wallet ukuze uhlale usegemini. Kaloku ngoku ndingahlawula nakweyiphi na ibhanki.
4: Uthi nakweyiphi na ibhanki?
3: Ewe, kwayiza kungena ngqo kwi-e-wallet yakho. WhatsApp uhi ku 087-392-5538 ukuze ubhalise.
4: Yho, undincedile ntanga.
5: Hlala usegeyimini, hlawula uphinde uhlawulwe ukusuka nakweyiphi na ibhanki nge-e-wallet entsha ephuculiweyo enakho konke. FNB, uncedo lutshintsha yonke into. Kukho imiqathango. FNB, icandelo le-First Rand Bank Limited, iziko lisemthethweni lenkonzo zezimali nemalimboleko.
6: All right, welcome back right there to your voice in paradise. Goodness, man, it's 22 minutes past the hour. Just an ad break that we had a couple of minutes ago. And yes, it is just gone 22 minutes past the hour of 1 o'clock. Welcome back, welcome back. And we're going to be having a look and see what's happening with regards to your WhatsApp line. I'm going to be checking out that as well. And thank you so much for all the interaction. Yes, appreciate that, you know. For everyone that, you know, interacted with us and had something to say, you know, we love that. Iemand sê, my goeiemiddag, Bas. Verzoek gaan aan Alistair Melando. Ek wil net sê, happy birthday, broeder. Hoop jy geniet nog jou dag sover. My gebede is dat Psalm 23 vir jou, vers 6, vir jou altyd sal volg. Nee, geniet om jou maat. Ja, nee, dis die sportmanse verjaardag vandag, meneer Melando. Geluk daar met jou verjaardag, broeder. Ek dink ons moet daai man op die lyn kry. Ons gaan maar hoor wat sê meneer Melando, of wat sê jy nou daar, groot vriend van my. Iemand sê vir my, yes. Ons sal hy man op die lig moet kry, ons gaan kyk of ons hom op die lig gaan kry. Kyk, is 'n werkende man daai. Iemand sê ook hier so, mag dag sê, mooi dag vir julle nie, van Susanna Koppisa, wat hier die boodskap my so stuur. Baie dankie Sanne daar, vir daai prachtige boodskapie. Vriendin, wat sê jy? Hartelijk goeiemiddag aan jou.
7: Goeiemiddag Sebas, en geskakel by die week, en ek luister lekker vir jou. Groete vir al die maakies, hulle almal met een baie mooi en geseende dag hier. Jy moet ook een mooie dag hier daar in die atelier, en ek kom nou met baie liefde van Katrina uit een lekker sonskyn vol moet mooi dag.
6: Baie dankie daar Katrina van een lekker sonskyn vol moed af jong. Katrina sê vir my is een bas, ek is ingehaak en ingeskakel. Alright, ja, prachtig man, prachtig. En dan het ek een boodskapje gekry van iemand wat vir my sê, Sebas, hoe gaan het daar met jou? Nee, kyk, dit gaan absoluut fantastisch, man. Ek hoop, jy het een fantastische dag daar, waar even jy jou bevind vandag, nee. En as het nou nie so goed gaan nie, kom ons hou dit maar die positieve kant boe, man. Ek weet, daar is baie mense wat nog baie vraag het, oor sekere goed, soos kracht en so meer, wat nou nie lekker na wense is vir hulle, want is nou al een lang tyd wat hulle nou al wacht, en so, en dinger, jy weet, mys nou gemoedere loop een bykie hoog, jong, as mens nie jou sin kry nie, en dinge gebeur nou nie, soos wat hulle moet gebeur nie, maar kom ons wees positief nie, en ons weet, as mys nou, so te sê, niemand mys nou beheer oor wat gebeur nie, en die herstelproces is mys nou nie een vinnige saak nie, is nie een vinnige saak nie. 25 minutes past the hour of 1 o'clock, coming up in the next 5 minutes, your news headlines in English. But in the meantime, I have Kenny Rogers. He talks about you are so beautiful. Remember that.

0: far.
1: Ah, yes, Katrina, doing a thing right there. In Heaven Alone.
0: Love.
1: Oh, yes, Katrina. Oh, yes.
0: There's nothing better than love.
1: Ish.
0: What in the world could you have? What you thinking of?
1: Aha. Ah, goodness, man. In Heaven Alone.
2: My dog's a bus.
1: Yes, yes, yes.
2: Ek hoop het gaan goed met jou, hoor. Want ek praat met jou, Jan, praat jy nie met my terug nie, hoor, Sebastian.
1: Die bot antwoord jou,
2: ja, ons luister lekker vir jou na die laatste song wat jy gespeel, hoor. Dat kom van Lane af, jy drivers dog. Goed, alle onbekendes en bekendes. My mense op die plaas.
1: Yes,
2: ons
1: yes.
2: Sina by die werk, allemaal yeah. Is gegroet. My dochter have a show bereits lekker weer, hoor.
1: Ah, thank you so much. Thank you so much. Your news coming up at about

0: Eden FM, welkom to Pooza Thursday. Ons gaan net lekker zo, dat is lekker vibes, dat is keier, dat is genot, dat is pret, dat is plezier. Absolute pure lekkerte op jou afternoon drive. Dat is wat voor jou wacht. Tot in dit 6 uur.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
0: Let's get straight into it. Just in case. Je gaat ons.

0: what you thinking of?
1: Dis hoe sy vroeg die gekom het. En ek weet, sy gaan later gaan sy ook deurkom in die afternoon drive. Maar van nou, kom ons groet haar. Hartelijk goeiemiddag, Katrina.
0: Goeiemiddag, goeiemiddag, Mr. Paul. Ek is ingeskakel, ek het nou net van die werk afgekom. Groete vir al die maakies. Almal moet een baie mooie en geseende dag hê.
1: Dankie.
0: Mr. Paul moet ook een mooie dag hê daar in die atelier. En ek kom nou met baie liefde van Katrina uit een lekker sonskyn vol moet.
1: Baie dankie,
0: mooie
1: Katrina.
0: Mooie dag, Mr. Paul.
1: Baie dankie. Hoe sê jy nou?
0: Mr. Paul, ons is al, vandag is het al die sesde dag wat ons honig kracht sit in vol moet.
1: Ai, jyne man. Ai, Katrina. Maar ons kloe dat daar spoedig iets aan daar die situasie gedoen sal word.

Hier in FM, it is the Caravan of Love on the Drive Time Show. Aisley Joshua, Aisley. Oh, what a tune. What a tune. Welkom by Donderdag Dikkies en Dikkies. Ek ding wat ek vinnig wil aanraak is, kom ons deel het met mekaar. Die hele kwestie van om in die winter te gaan kuier by mense. Hoe voel jy daar oor? Hoe gemakkelijk is jy daarmee? Winterkuier gaste. Is dit een wijse ding? Is dit ja, ek weet nie, ek wil maar net een gevoel kry. Ek weet nie, die winter het so een gevoel van ongemak en allemaal wil net by die huis wees, allemaal wil onder die lappe wees. Waar is hy luister wat gepraat van onder die lappe? Ja. Jy wil vroeg gaan inkryp, maar ek oomblik die keiergast het en dit is nog geen attack. Dis is nou attack. Indien jy dat nou keiergast het, no hard feelings, please, no hard feelings. Die hele idee is maar net om een gevoel te kry. Ja, dalk het julle mekaar baie lang laas gesien en jy voel ook, okay, nee, maar ek sien niks daarmee fout nie, om te keier in die winter nie. So be it. Maar vir my persoonlik, denk ek, wanneer die weer meer ideaal is, ja. Ja, ek weet nie, ja, praat saam met my by 0605052693. It is that time of the afternoon where you got to leave the door open, Eden Elfin. It's Bruno Mars, Anderson Paak.

0: Hier in FM Outlook, goeiemiddag. Oh why, oh why, oh why. As got a little bit off the drive. As I know nie lekker gewees. Lekker jams, lekker joel. Hier op jou nummer 1 radiostasie, hier in FM. Jou stem in die paradijs. Dan moet ons om weer probeer. Ek weet nie wat gaan my vingers aan nie. My vingers, man. My vingers raak al sterker en al krachtiger. Ek weet nie, kom ons probeer die lijn. Iedereen heeft maar een goede middag. Nee, wat, Paula. Je zal je vingers minder moeten oefenen. Iedereen heeft maar een goede dag. Hallo.
1: Hoe zei je, Elsie? Wat ik gekeerd.
0: Ja. Kijk, mama heeft gezegd, elke bobe jaan, want dan zei ik kras. Elsie. Dankjewel. Bye-bye.
1: Ik heb een community.
0: Eén van die deksel. Bye. Dat is Jelsie wat zo lekker samenkeer hier op jou nummer 1 radio, hier in FM, jouw stem in die paradijs. Had een goeie middag?
2: Ja, dit is Mr. Grant Simmons.
0: Hallo? Oh, daar was nog zeker niet van mij geweest. Ik weet niet wat van de 5 rand het ek gehoord, as dit hier het ek gehoord. Kom ons breek wat vir tensie.
3: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.
4: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.
5: Dit ruik mos soos vis en chipskattebol, koningskos, so sê ek mos.
6: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
5: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
6: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
5: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
6: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
7: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
8: VR Market Meats, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, invites you to get hold of the following month-end specials. Okraal Wors for only R89.95 per kilogram. Pork Quarter Pack for only R84.95 per kilogram. Chicken Braai Packs for only R69.95 per kilogram. All-American Burger Patties for only R84.95 per kilogram. catering ham for only R84.95 per kilogram. And ground beef and soya mince for only R84.95 as stocks last. Come visit us today at New Harvest, situated inside New Harvest Convenience Center in Craddock Street, George, or call us on 044-874-6636. VR Market Meander. Good fresh meat.
0: Hi, Kavooks. What say you now, my second?
9: Hartelijke middag aan jou, Mr. Paula Holakadops, alle eer en vrienden, familie.
0: Middag sê.
9: Ja, Kavooks, nog steeds aan de gang met die werk, zoals altijd. Maar ja, ik ga net stokken vandaag langer, so, ja, ik ga een keer voor huis doen.
0: Lekker
9: maar. Maar we moeten maar die vlakke aankeert en vrijdag wees. En, ja, het was een lekker zomersdag na al die storms, ne. Dankie, Mr. Paula Holakadops, mooi aand voor jou ook, man.
0: Baie dankie, Kavooks, mooi aandje voor jou. We are getting ready for the 5 o'clock news, weather and financial indicators. In isiXhosa.

Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele in die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met medische fondsen en kan je helpen in die uitsoorende omgeving, George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.

0: Luister na die ontbytprogram op weekdae tussen 6 en 9 vir nuus, weer, sport en verkeer. 'N lekker vol program met alles wat jy nodig het voor jy gaan.
1: Let's go. Go. Go. Go. Go.